internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverland.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In de recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was te vergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In de recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In de recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval.

Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vandaag wordt in Friesland de fiets-Elfstedentocht gereden en bij de finishtent in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Hulpverleners worden van daaruit naar fietsers in nood gestuurd. Gisteren werd de step-Elfstedentocht gereden met de finish 's avonds in Bolsward. Alle steppers kregen een hitteprotocol met het verzoek goed te drinken en te smeren tegen de zon en de schaduw op te zoeken als de hitte te erg werd. Er reden volgbussen mee die water uitdeelden. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. Sinds vrijdag kwamen in totaal al 31 zwemmers in de problemen aan stranden bij de Golf van Biscayen. Onder de slachtoffers zijn een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. Volgens de autoriteiten werden zwemmers verrast door sterke stromingen in zogenoemde zwinkuilen. De hitte trok extra veel mensen naar het strand. Op veel stranden zijn er voor het seizoen nog geen strandwachten. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. Volgens getuigen is daarbij ook geschoten, al is nog onduidelijk of er gewonden zijn. Het is het 3e geweldsincident tegen zorginstellingen sinds donderdag. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groeiend wantrouwen tegenover hulpverleners. Onrust en geweld maken de bestrijding van de ebola-uitbraak moeilijker. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. De Bilgi Universiteit verloor eerder haar vergunning vanwege vermeend tekortschietend onderwijs. Met een nieuw decreet wordt dat besluit nu ongedaan gemaakt. De universiteit telt ruim 20.000 studenten, onder wie veel buitenlanders. De instelling ligt al langer onder vuur na een onderzoek naar de holding achter de universiteit. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee werd het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vandaag wordt in Friesland de fietselfstedentocht gereden en bij de finishtent in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. Het weer zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Bewoners konden later terugkeren. De oorzaak wordt onderzocht. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. Vooral de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne, zou getroffen zijn. Door de inslagen vielen delen van de regio tijdelijk zonder stroom en werken monteurs aan herstel. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De regio wordt de laatste maanden vaker geraakt door aanvallen die Rusland aan Oekraïne toeschrijft. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Op de Aziatische markten leidde dat tot lichte koersstijgingen. Analisten benadrukken dat de situatie broos blijft, maar dat een mogelijke diplomatieke doorbraak de energiemarkt in ieder geval tijdelijk wat lucht geeft, omdat een akkoord de druk op olie- en gasleveringen kan verminderen. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Dat zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus. In totaal zijn 101 besmettingen bevestigd sinds de uitbraak begon. Hulporganisaties waarschuwen dat de verspreiding moeilijk te stoppen is door beperkte medische voorzieningen en slecht bereikbare gebieden.

Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: De nieuwe Airplay track voor deze week. Je hoort de muziek van The Script. En dat heet allemaal Man in the Arena. Het nummer is met een opvallende opbouw gemaakt. Rustige coupletten met een bijna R&B-achtige sfeer. Gevolgd door een groots en bombastische refrein zoals we dat van The Script kennen. Volgens de band is dit nummer een nummer voor de grootste concertzalen. Het is de eerste nieuwe single sinds het album Satellites uit 2024.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Het is vandaag maandag 25 mei. Leuk dat je erbij bent.
1: Blijf bij ons.
0: Dit is Op Weg, de Beverlandse ochtendshow. Tot aan 9 uur.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: En de komende drie weken gaat dat wat anders klinken. Want Marcel Steenbakker is aan het genieten van een heerlijke, welverdiende vakantie. Ergens aan de andere kant van de wereld. Wat heb ik nog tot 9 uur voor je klaar liggen? De allerbeste muziekmixen natuurlijk, zoals je die van ons 24 uur per dag gewend bent. Het weerbericht en het Beverlandse nieuws. Welkom.

Dit nummer was Change. En voor de plaat uit 1976, een toepasselijke voor 's morgens, dacht ik. Morning Girl, je hoorde Sean Cassidy. Om erbij, 8:15.

En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor vandaag. Momenteel schijnt op de Beverlanden het zonnetje al. Dit gaat heel de dag zo blijven. In de middag loopt de temperatuur op naar een heerlijke, bijna tropische 28 graden. Laat in de avond koelt het af naar zo'n 23 graden en vannacht zakt de temperatuur richting de 18. De wind is windkracht 2 uit noordoostelijke richting. Regen staat voor vandaag niet op het programma. Mocht je vandaag toch binnen moeten blijven of in de auto zitten, ik zou zeggen airco, standje over.

hele grote hit van Ed Sheeran nog een keer op de radio. Azizam, daarvoor uit de hitlijsten uit Noorwegen, Bauza en Magnetic. Het college van Goes heeft onder voorwaarden groen licht gegeven voor een nieuw scoutinggebouw bij recreatiegebied Hollandse Hoeve. Scoutinggroep Hertog van Beieren Gozaha die moet verhuizen omdat het huidige onderkomen plaats maakt voor nieuwbouw van Skolda Groen. De nieuwe locatie komt achter de parkeerplaats aan de Kattendijkse dijk vlakbij de Vier Linden. Daarvoor moet wel eerst een trapveld verdwijnen. Volgens wethouder Joost de Goffouw past de plek goed binnen de plannen voor het gebied. De gemeenteraad die stelde al €325.000 beschikbaar. Voor de definitieve vergunning moeten nog wel onderzoeken gedaan worden naar onder meer bodemkwaliteit, natuur en mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Best spannend, een scoutingbedrijf waar misschien nog explosieven liggen, maar liever niet natuurlijk. Dit is de nieuwe single van Vrouwtje. Iedereen gaat vreemd.

nieuwe single van Vrouwtje uit de hitlijsten. En ik vind het een leuke geworden. Iedereen gaat vreemd. Bijna 8:30 geworden. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd deze van Billy Ocean uit het verre verleden. Hier is hij met de Red Lights.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Het weer zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

De nieuwe single van de Rolling Stones. En wat een heerlijke plaat is dit geworden, zeg. In the Stars. Op de Wemeldingse Zandweg, de N671 bij Capelle, is zaterdagmorgen een persoon om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De hulpdiensten die waren ter plekke en er werd een onderzoek opgestart. Door onbekende oorzaken reed rond 7 uur in de ochtend een personenauto tegen een boom aan. Er ontstond een grote ravage en het voertuig raakte zeer zwaar beschadigd. Direct werden meerdere ambulanceteams, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen. Volgens de politie is één persoon om het leven gekomen. De forensische afdeling van de politie heeft onderzoek gedaan.

Ik ben altijd toch wel een beetje fan van deze Armin van Buren, hoor. En dit was ook zo'n lekkere van hem. Deed het samen met Neo en Love You. En voor de nieuwe single van Miss Montreal. En die plaat kreeg ons dit mee schuilen.

We draaiden er weer even twee achter elkaar. De nummer 1 van Nederland, Alex Warren en Fever Dream. En daarna deze plaat van The Babies uit de jaren 80, Isn't It Time? En het is inderdaad tijd geworden, bijna 9 uur. Deze aflevering van Op Weg, die zit erop. Ik wens je een hele fijne dag toe. En wat mij betreft, of tot vanmiddag 5 uur, of tot morgen met Op Weg. Als laatste, Bruce Springsteen.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 10:45. Beide bestuurders raakten gewond, maar de man uit Zandpoort Noord overleed later in het ziekenhuis. De andere motorrijder ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens meerdere internationale marktrapporten reageren beleggers op signalen dat beide landen na het weekend dichter bij een voorlopige overeenkomst zouden staan, wat de spanningen rond het conflict in het Midden-Oosten tijdelijk kan verminderen. Door die verwachting daalt de geopolitieke risicopremie op energie.

Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

met streekomroep De Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort-Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Ook wil het land dat de OVSE bijeenkomt om de situatie te bespreken. Volgens Kiev zijn meerdere steden getroffen door raketten en drones. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de druk op Moskou verder op te voeren. Westerse landen volgen de situatie nauwlettend, maar hebben nog niet officieel gereageerd op het verzoek om een spoedzitting. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000

inwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het weer zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een kwart van alle 65-plussers is het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de internationale dag van de vermiste kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert-netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat ze vaak jarenlang in onzekerheid leven. Gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisi, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding.

Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een kwart van alle 65-plussers is het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Vandaag is het de internationale dag van de vermiste kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisi. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd. Weer zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Een kwart van alle 65-plussers is in het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van 1Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert Netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat zij vaak jarenlang in onzekerheid leven. En gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties.

Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is drukker aan het worden op de A76 richting Aken vanuit Geleen. Een file van ongeveer 20 minuten en 2 kilometer voor de Duitse grenscontrole. En het rijdt langzaam op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor knooppunt Hellegatsplein. 10 minuten door een pechgeval, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

stresslist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Een kwart van alle 65-plussers is in het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Vandaag is het de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert Netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. En gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een Duitse grenscontrole viel op de A76 vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen.

basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera.

Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de A76 als je onderweg bent richting Aken voor de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

0: dit is de Hesselschudding.
1: En wij zijn Ad en Hessel.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoi Ad.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, dat is het zeker.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Nou, goedemiddag. Ik lig al de hele ochtend overhoop met apparatuur.
1: Ik zie jou bezig, ja.
2: Ja, dit werkt niet, dat werkt niet, zus werkt niet. Maar het komt allemaal goed.
1: Dat dacht ik toch. Positief blijven denken, hè?
2: Daarom.
1: Nou, dat deden Pink ook met haar dochter. Haar toenmalige dochtertje was toen 9 jaar. En dan praten we dus over Willow Sage Hart. Maar dat was in 2021. Allemaal een beetje ontstaan. Dat gaf zij 2 jaar daarvoor al aan dat zij iets wilde gaan doen. Wilde gaan opnemen met haar dochtertje. Heeft alles te maken met de coronapandemie. Ze waren toen thuis. En toen hebben ze dus dit nummer ook thuis opgenomen. Om mensen een beetje moed in te zingen, zeg maar, als het ware.
2: Nou, ik vind het een leuk initiatief om dat tijdens de corona te doen. Ja, samen met je dochter gewoon even lekker de plaat opnemen.
1: Precies, dat heeft ze toen eens gedaan.
2: Ja, moet je wel een thuisstudio gehad hebben. Want anders dan...
1: Ja, dat klopt ook.
2: Dat ook weer niet, natuurlijk.
1: Alles wel voorhanden.
2: Nou, ik weet het nog in die tijd dat we hier in de studio zaten. Wat een toestand waren dat, zeg.
1: Ja. Goh, echt heel apart. Ik heb zelfs vanuit huis wel eens dingen moeten doen.
2: Ja, klopt. Ik ook.
1: Heel apart.
2: Spatschermen hier in de studio. Ja. Allemaal overgelukkig die onze...
1: Nou. Niet meer aan terugdenken, maar Goed. Dus geen heel komst de zon aan het begin van het programma, maar Cover Me in Sunshine. En dat vond ik eigenlijk wel toepasselijk.
2: Ja, ook een zonnetje toch?
1: Ja, dat bedoel ik maar. Hè. Zo doen we dat. Oké, dan komen we terecht bij James Blunt. En dan gaan we terug in de tijd naar het jaar 2010. Deze James Blunt zelf trouwens, hij kwam eigenlijk uit het leger, hè?
2: Ja, daar heb ik wel eens van gelezen. Ja.
1: Ja,
2: hij is begonnen met zingen in het leger toen hij zich verveelde, geloof ik.
1: Zoiets, en Hij is dus kapitein geweest zelfs in het leger. Maar op een gegeven moment dacht hij van nou, het is mooi geweest. En toen is hij aan land gekomen, om het maar zo te zeggen. Ja, en toen kwamen de eerste hits. En niet zo'n klein beetje ook. Voor deze James Blunt, die komt trouwens zelf uit 1974. Zijn eerste hits waren onder andere You're Beautiful en Goodbye My Lover. Maar van hem hebben we hier Stay the Night. En dan gaan we dus zoals gezegd terug naar 2010.

0: van gebeurd.
1: Dat denk ik zo. Deze James Blunt, want als je bedenkt dat hij een paar jaar geleden al over de 20 miljoen albums verkocht had, wereldwijd. En een Brit Award, 2 Brit Awards heeft hij zelfs binnengehaald. 2 MTV Video Music Awards en nog een aantal prijzen. Deze James Blunt. En dat heb je dan allemaal als je stopt met het leger en gewoon de muziek ingaat.
0: Ja, nou, ik denk dat het beter betaalt dan een leger.
1: Ja.
0: Ja. Trouwens, ik moet nog even wat recht zetten. Ik liep net een beetje te mopperen op de apparatuur. Ja. Dat is niet de apparatuur van de streekomroep de Beverlanden. Oh. Dat is mijn eigen spul wat ik van huis meegenomen heb.
1: Aha.
0: Eerst vergeet ik het toetsenbord en ten tweede een muis die het niet doet.
1: Ah, ik hoorde al een piepje gaan. Je kreeg volgens mij een berichtje van de baas.
0: Ja, ik kreeg een berichtje. Nou, nee, niet daarover.
1: Oh,
0: dat, ik kreeg wel een piepje van de baas, maar dat ging ergens anders over.
1: Oké, okay. Ja. In ieder geval. Maar afijn, je bent er nog. En ondertussen alles werkt nog steeds, hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, precies. Right, terug in de tijd. U kent ons. Dit is een tijdreisprogramma. We gaan naar 1978 met de band Mother's Finest. En die band die bestaat nog steeds.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja. En daar zat het zangeresje Joyce Kennedy zat erin, hè? Mm-hmm. Ze werd toen Baby Jean genoemd. Joyce Baby Jean.
0: Ja, en later ook solo platen gemaakt.
1: Dat wil ik net zeggen. Dat heeft ze gedaan. En niet onverdienstelijk ook,
0: nee,
1: hoor.
0: Nee, zeker weten we niet.
1: Ja, al heel vroeg in de jaren 60, 1963, 1965. Toen had ze haar eerste singeltje al uit. Toen was ze nog maar 16 jaar.
0: Mm-hmm.
1: En het werd nummer 1 toen met haar I Still Love You.
0: Ja.
1: Echt waar. Ik vond het een hele fraaie terug van dit Mother's Finest. En ik zie het aan Atta als hij de muziek erin zet van... Hey, Hessel, wat leuk dat je die hebt uitgezocht.
0: Ja, zeker ook weten. Ja, af en toe, ik ken je al jaren, maar je blijft me verbazen.
1: Nou kijk, zo hoor ik het graag. A Piece of the Rock, dat gaan we doen. En dat deden zij toen in 1978.

0: Hoppa.
1: Ja, Ricky Martin met zijn Maria uit 1997. We hadden het in het begin van de uitzending al een beetje over de zon. Nou, die zat hier natuurlijk zeker ook in.
0: Ja, ik krijg zo zin om op vakantie te gaan.
1: Ja, jij wel.
0: Ook ben er terug.
1: Ik wou dat zeggen. Ja. Maar weet je, en dan krijg je ja, de zon. En als je dan zijn oorspronkelijke naam eigenlijk, zijn originele naam noemt, dan heb je het idee van de zon er helemaal bij. Want hij heet eigenlijk, deze Ricky Martin heet eigenlijk, Enrique Martin Morales. Kijk, dan heb ik wel een beetje een idee van de zon ook daarin.
0: Ja, zeker weten.
1: Hij is 10 jaar jonger dan ik ben. Hij komt uit 1971, dus zijn artiestennaam is zeker Ricky Martin. En als je dan wat verder eventjes doorduikelt in zijn naam en wat hij allemaal doet. Hij is ambassadeur van UNICEF. En hij heeft zelfs een foundation, een eigen foundation, de Ricky Martin Foundation. Dat is een stichting en die komt op voor kansarme kinderen, kijk. En dan zit je bij mij helemaal, dat wou ik net zeggen. Echt goed, hè? De Beach Boys. En ja, u kent mij, ik reis graag een stukje terug in de tijd qua muziek dan, hè? De Beach Boys, ja, dat is een bijzonder verhaal, want toen zij destijds begonnen, toen dachten ze eigenlijk van wat gaan wij doen qua muziek. Ze gingen muziek maken een beetje in de stijl van de Four Freshmen, die had je toen in die tijd. Dat had je toen ook al die harmonie in de zang, die zat er toen al in. Brian Wilson, die speelde toen basgitaar. En op keyboard zat je toen Carl Wilson en Dennis Wilson op drums. Dat was eigenlijk het begin van deze band. Zij noemden zich toen de Pendletones, waar kwam dat dan vandaan? Dat was een merk overhemden. Ja, echt waar. En 9 maanden later kwam Mike Love erbij samen met Al Jarreen. En toen kwam de single Surfin' uit. En ik had het over jaartallen. Dat was in 1961.
0: Zo, dat is jouw jaar, hè?
1: Dat is mijn geboortejaar. Echt waar. Ja. Nou, in 1967 konden ze er ook wat van. Maar dan heb je een ander verhaal. Het album heette Wild Honey. En dan denk je natuurlijk aan kussen en zo. Dat deden zij ook. En Then I Kissed Her. Hier zijn ze. De Beach Boys in 1967.

0: De Beach Boys uit 1967 met Danny Kister en toen nog met Brian Wilson, die helaas sinds 2025 niet meer onder ons is, hè?
1: Nee.
0: 11 juni was het in één keer een hartstilstand en toen hield het op voor deze Brian Wilson. Maar wat heeft die man ongelooflijk veel gedaan en betekent ook voor andere bands? Met name Paul McCartney was helemaal gecharmeerd van Brian Wilson, maar het was wederzijds. Er zijn ook nog hele leuke filmpjes terug te vinden van dat de heren elkaar ontmoeten en samen achter de piano gaan en dingen uitvogelen. Het was dus de Beach Boys met hun en Danny Kister 1967. Dan van 1967 naar 2013 met Matt Simons. Deze Matt Simons die komt uit 1987 en uit Amerika. Is natuurlijk ook singer-songwriter en behalve piano speelt hij ook saxofoon. Aanvankelijk wou het niet zo met hem lukken. In 2010 bracht hij zijn eerste EP uit, maar het werd niet echt een succes. Maar toen ging hij een stapje verder en toen kwam hij terecht met bij With You. En dat werd ook hier zo in Nederland een hele grote hit. Hier is hij, Matt Simons, With You, 2013.
1: En daarna de hoofdpunten van het nieuws.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: Ja, en we gingen even samen met u down met Status Quo. Dat gebeurde allemaal in 1974. En ik had net al even op mijn koptelefoon met extra bas erin. Daar zit een lekkere basgitaar in dit nummer, hoor.
3: Ja, dat wel. Ja? Ik vind het alleen een beetje een vervelend nummer. ik zal je uitleggen waarom.
2: Nou.
3: Als ik niet naar mijn beeldscherm kijk, ja? Dan denk ik iedere keer dat die afgelopen is, gaan ze gewoon weer verder.
2: Ja, nou, dat vind ik juist wel leuk.
3: Ik heb 2 keer de hartverzakking gehad net.
2: Nou, daar geloof ik niks van.
3: Nee, okay.
2: Maar het ging toch naar. Het kwam trouwens van het album On The Level. Het werd een nummer 1 hit, niet alleen in Engeland, maar ook hier zo bij ons in Nederland en bij onze zuidenburen in België. De werktitel van het nummer was trouwens Get Down, maar om verwarring te voorkomen met het nummer van Gilbert O'Sullivan, want dat heette Get Down, hebben ze gekozen voor Down Down. En toen kwam er wat kritiek op het nummer Down Down. En toen zei Francis Rossi, die zei van, nou ja, goed, ach, het is eigenlijk ook maar niks natuurlijk, maar goed, het bekte lekker.
3: Dan wel.
2: En toen zei hij van, daarachteraan zei hij, ach, onze teksten waren nooit zo hoogdravend.
3: Nee, maar dat hoef ik helemaal niet. Nee. Als je gewoon leuke muziek maakt en het klinkt gewoon goed, dan... Ik moet je eerlijk zeggen, ik luister bijna nooit naar teksten van nummers.
2: Oh, dat doe ik juist wel.
3: Als je nou vraagt, waar ging een plaatje over? Ja, Down Down. Voor de rest niet geluisterd.
2: Nee, oké.
3: Okay. Ja, wel geluisterd, maar niet naar de tekst.
2: Nee. Maar goed. Maar Status Quo, ik heb er goede herinneringen aan, want ik heb ze ooit een keertje live gezien. Dat was echt een feestje. En trouwens, als u tijd is voor hebt om het aan te klikken, de Status Quo live bekijken is ook een feestje, hoor. Dat is echt leuk. Gino Vanelli kwam ik weer eens tegen met zijn Wild Horses uit 1987. Hij bedacht dit nummer tijdens een reis naar Santa Fe, New Mexico. Daar ontmoette hij iemand en toen schreef hij de tekst samen met zekere Roy Freeland. En met zijn broers Joe en Ross Vanelli. Die hebben dus meegeschreven aan dit nummer. Het werd een hele grote hit. Met name zelfs in Zuid-Afrika, daar werd het nummer 7. Ook in Canada werd het een hele grote hit. En Gino Vanelli, ja, die bedacht dus daar het nummer, tijdens zijn vakantie. Maar iedereen kent het Wild Horses en daar had hij ook een beetje van genoten toen hij daar zat rond te kijken. 1987, hier is Gino Vanelli.

0: bijzonder als je dat vertaalt, hè? Wild horses couldn't drag me away from you.
1: Met geen 10 paarden weg te slepen.
0: Precies.
1: Zeg maar.
0: Ja, dat bedoel ik. 1987 van deze Gino Vannelli. Hij had in de jaren 70 ook al iets hoor. People Gotta Move, 1974. I Just Wanna Stop, 1978. Living Inside Myself, 1981 bijvoorbeeld. En nog iets leuks, want hij werd geboren in een Italiaans gezin. Deze Gino Vannelli in Montreal, precies te zijn. Zijn vader, Joseph Russ Vannelli, die zong bij dansbands in Montreal. En er komt nog wat leuks, want Gino Vannelli wilde eigenlijk drummer worden. Hij heeft zelfs drum gespeeld, net als ik, in een popband op de middelbare school.
1: Ja. Trouwens, die 10 baarden niet weg te slepen van die dame. Het is later wel fout gegaan, want toen bracht hij It Hurts To Be In Love uit. Dus is niet helemaal goed gekomen, denk ik.
0: Ja, ik was er niet bij.
1: Nee, ik ook niet, maar...
0: Gino Vannelli dus. Ja, die heeft al die ins en outs dan, hè?
1: Ja. Nou ja, soms.
0: Eternal hebben we hier uit 1997 met Angel Of Mine. En dan zitten we even weer in Engeland. En dit is een nummer dat kwam uit in 1997. Het was hun 12e en laatste top 10 hit in Engeland. En het werd wel nummer 4 nog, al daar. Even kijken, want ik had hier nog iets ergens. En dat zit eventjes, ja. Nee, dat was die. Nee, Eternal.
1: Zou ik gewoon gaan draaien?
0: Ik denk het ook.
1: Ja, Angel Of Mine.

0: Noah uit het jaar 2000. En het verhaal gaat dat zij destijds in het Israëlische leger de soldaten entertainde. Zij was toen sergeant zelfs in dat leger, maar daar ontdekte zij dus wat haar roeping was, oftewel zangeres worden. En dat heeft zij gedaan. Zij is opgegroeid later in New York, maar immigreerde uiteindelijk dus naar Israël toen zij 17 jaar was. En na haar legerperiode is zij gaan studeren aan de Ryman School of Jazz and Contemporary Music. En daar leerde zij een gitarist kennen. Hmm. Een gitarist die heette Jill Dore. En die twee zijn nog steeds samen. En zij zijn dus nu nog steeds ook een duo muzikaal gezien. Deze Noah dus met die Jill.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Zullen we snel verder gaan?
0: Ja, dat gaan we doen. Want we gaan nog even naar de jaren 60, denk ik, hè?
1: Ja, nog heel even snel naar de jaren 60.
0: All right. Ichigo Park.

0: De Small Faces uit 1967 met Chico Park. Met in de Small Faces natuurlijk onder andere ook Ronnie Lane. Die ook meeschreef aan All or Nothing en Lazy Sunday bijvoorbeeld. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En later ook met Rod Stewart en Ronnie Wood terecht kwam in de Faces. Maar we kijken op de klok, we moeten echt afronden nu. Hè?
1: Ja, snel.
0: Het zit erop. Nou, nog wel een hele mooie dan als allerlaatste.
1: Ja.
0: Een hele fraaie versie van Twist and Shout uit 1994 van Chaka Demus en Pliers. Wij danken u voor het luisteren naar deze Hesselschudding. Hopen dat u er de volgende keer weer bij bent. Dat is woensdag wat ons betreft.
1: Ja, tot woensdag.
0: Ja, blijf luisteren naar de omroep en heel graag tot dan.
2: Dag.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven.

Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat in de file door de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je daardoor een half uur vertraging tussen Zevenaar en de grens. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Wezep en de afrit Epe kost dat je 25 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven.

Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 8

Reden. Verder staan er in het zuiden een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Het is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantoont.

Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat een flinke file na een ongeluk op de A2. Vanuit België naar Eindhoven sta je een half uur vast tussen Oostmaarland en Meersen. De rechterrijstrook is daar dicht. Verder heb je 5 minuten oponthoud op de N57 van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelanden en Ouddorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er in Zeeland momenteel. Op de N256 van Zierikzee naar Goes heb je tussen de afritten Kortgene en Wolfaartsdijk 10 minuten oponthoud. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam is de vertraging een kwartier tussen Port Zeelanden en Goederede. Staat ook file door de Duitse grenscontroles op de A76 vanuit Geleen. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En op de A2 vanuit België naar Eindhoven sta je bij Maastricht 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gaza-strook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Betaalde parkeerterreinen hebben ook geen plek meer. De beheerder van de parkeerplaats bij het Henschotermeer bij Utrechtse Woudenberg vraagt om niet op de Bonnefoy met de auto te komen. Veel mensen zijn vrij op Tweede Pinksterdag. Door de hoge temperaturen is het flink druk aan het water. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond, laat de veiligheidsregio aan nu.nl weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt barbecues nooit met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus of wasbenzine aan te steken. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen-op-Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast.

Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Maar op de A29 staat het behoorlijk vast van Bergen op Zoom naar Rotterdam na een ongeluk bij de Haringvlietbrug. De vertraging is ruim 20 minuten, de linkerrijstrook is dicht. Verder staat er file in het zuiden door grenscontroles. Op de A76 vanuit Geleen merk je dat. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens is de vertraging bijna een half uur. En het is druk op de wegen vanuit Zeeland, vooral op de N57. Van Middelburg naar Rotterdam heb je een kwartier vertraging tussen Portzeelanden en Goederede. Van de Brouwersdam naar Middelburg staat ook file bij Middelburg Noord. En daar is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

aflevering van Ruis de Beverlandse avondshow hier op Streek Omroep de Beverlanden. Leuk dat je erbij bent. We begonnen vandaag met de plaat van Vandenberg Burning Heart. En dat allemaal op deze 25e mei. 25 mei, wat gebeurt er allemaal in de geschiedenis? In 1961 sprak president John F. Kennedy de beroemde woorden uit dat Amerika voor het einde van het decennium een mens op de maan zou zetten. En hij heeft daar gelijk in gekregen. In 1977 ging de eerste Star Wars film in première in de Verenigde Staten. En daarmee begon een van de succesvolste filmreeksen ooit. In 2020 kwam George Floyd om het leven in Minneapolis. Zijn dood leidde wereldwijd tot protesten tegen racisme en politiegeweld. Zijn er nog mensen jarig op deze maandag? Zeer zeker weten. Mike Myers is jarig, de acteur. Hij wordt 63 en je kunt hem kennen van Austin Powers en de films Shrek. Lauryn Hill wordt 51. Ze is bekend van de Fugees en haar soloalbum The Miseducation of Lauryn Hill. En het enfant terrible van de Nederlandse radio viert vandaag ook zijn verjaardag. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Giel Belen. Hij wordt vandaag 49. Mocht jij jarig zijn op deze maandag, dan namens het hele team van harte gefeliciteerd.

geweest. En dat betekent tijd voor de Beveloze weerbericht voor morgen. Morgen begint de dag goed. Het is in de vroege ochtend als het zonnetje al opkomt. En dan is het 17 graden. Later op de zonnige dinsdag stijgt de temperatuur naar 29 graden. De wind die begint in de ochtend met windkracht 1 uit zuidoostelijke richting. In de middag draait de wind naar het noorden en neemt die iets toe, windkracht 2. En in de avond loopt de windkracht op naar windkracht 3. Blijf morgen de hele dag droog. Ik zou zeggen, mocht je morgen een vrije dag hebben of kunnen nemen, zeer zeker doen.

draaiden voor jou muziek van Armin van Buuren. Samen met Billy Ted en GC Stewart's Come Around Again. En daarvoor Bluff en Geike Aanaar van de Hoeve Phonics Zoutelanden. En ik denk dat het daar dit weekend behoorlijk goed vertoeven was op de stranden van Zoutelanden. Steeds meer e-bikes, fatbikes en elektrische bakfietsen die zorgen voor drukte en ongelukken op het fietspad. Daarom starten de gemeenten Amsterdam en Houten binnenkort een proef met een maximumsnelheid van, let op, 20 km per uur voor fietsers. Het aantal fietsongevallen blijft namelijk stijgen. Vorig jaar belanden bijna 81.000 mensen op de spoedeisende hulp na een fietsongelukje. Experts die zijn verdeeld over de maatregel. Sommigen die denken dat het de veiligheid vergroot. Anderen vragen zich af hoe de limiet gecontroleerd moet worden, omdat fietsers geen kenteken hebben en de politie eigenlijk geen tijd heeft. Nou, het wordt binnenkort dus ook mogelijk om op het fietspad een snelheidsovertreding te begaan. Dit is muziek van de Red Velvet, Queendom.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan vooral veel korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het is wel wat drukker op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens door controles. De vertraging is een kwartier. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam heb je bij goede reden ook een kwartiertijdverlies. En op de N59 van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein is de vertraging een kwartier tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Verder sta je 10 minuten in de file op de N256 van Zierikzee naar Goes tussen de afritten Kortgene en Wolfaartsdijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is niet de grootste hit uit de jaren 80 van de heren Daryl Hall en John Oates, maar wel een leuke voor deze maandag. Kiss on my list. En vooruit de hitlijsten van dit moment, Bella Kay en I love it, I love it, I love it, I love it, I love it. En dat een keer of 20, dacht ik zo. De gemeente Goes wil een 250.000 euro uittrekken voor de verdere ontwikkeling van het Gezondheidspark Zeeland. Met het geld moet de toekomstvisie en een masterplan worden gemaakt voor het gebied rond het ADRZ ziekenhuis. Volgens wethouder Johan Veldhuizen moet Goes daarmee het centrum voor gezondheidszorg in Zeeland worden. In het gebied lopen al plannen voor een nieuw ziekenhuis, een zuidelijke ontsluitingsweg en de verduurzaming van gebouwen van Eermergers. Ook woningbouw die krijgt een plek in de plannen, onder meer voor starters, ouders, ouderen en studenten. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, moet het masterplan in 2027 klaar zijn. We gaan het allemaal zien, kijken hoe het allemaal gaat lopen in de toekomst rond het ADRZ ziekenhuis en Eermergers. Verder met de muziek in naar huis, de Beverlandse avondshow. Dit is Lady Gaga en van haar Perfect Illusion.

Nou, het is niet de Summer of 69, maar het is wel een heerlijke zomer deze week hier op de Beverlanden. We draaiden Bryan Adams, daarvoor Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Rhythm is Gonna Get You. Bijna 6 uur geworden, dat betekent dat ik even plaats maak voor het nieuws en de reclames. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Met daarin de nieuwe mooie Airplay track en natuurlijk de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Tot dan zessen, Sam Fender en Olivia Dean.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Francis Dix met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang-waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, dat melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. Dat laat de veiligheidsregio weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt om barbecues nooit met licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus of wasbenzine, aan te steken.

En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je een kwartier in de file op de N57 in Zeeland, van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goederede staat het vast. En van Brouwersdam naar Middelburg heb je bij Middelburg een kleine 10 minuten tijdverlies. Het is ook druk op de N256 van Zierikzee naar Goes, tussen de afritten Kortgene en Wolfaartsdijk. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: play track deze week. De nieuwe single van The Script, Man in the Arena.
1: Naar huis. Naar huis. Naar huis. De Beveland

0: thuis met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. En zoals ik al zei, welkom bij deel 2 van het programma. En we openden met de nieuwe airplay track van The Script, Man in the Arena. Het is een nummer met een opvallende opbouw. Rustige coupletten met een bijna R&B-achtige sfeer. Gevolgd door het grootste en bombastische refrein zoals we dat kennen van The Script. Volgens de band is dit nummer een echt nummer voor de grootste concertzalen van Europa. Het is het eerste nieuwe nummer wat de heren afleveren sinds het album Satellites in 2024. Mocht je meer willen weten over de airplay track van deze week, kijk dan even op de Facebookpagina van Streek Omroep.

uit 1984, deze grote hit van Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? En dat stond destijds allemaal op het album wat in dat jaar ook een groot succes was, Human Racing. Om en erbij 6:15 geworden, tijd voor het Beverlandse weer.

Morgen begint de dag goed. Het is in de vroege ochtend als de zon opkomt al 17 graden. Later op de zonnige dinsdag stijgt de temperatuur naar 29 graden. De wind die begint in de ochtend met windkracht 1 uit zuidoostelijke richting. In de middag draait de wind naar het noorden en neemt die wat toe naar windkracht 2. En in de avond loopt de wind nog wat verderop, nog steeds niet veel, maar windkracht 3. Blijft morgen wel heel de dag droog. Op dit moment in Goes 26 graden.

0: Toontje Lager uit 1984 en zoveel te doen.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: Daarvoor hadden we de nieuwe single van Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight. We gaan even in de muziek uit de regio duiken, want op zaterdag 30 mei is het Klompop in Overzande. Niemand minder dan Berber Diertvorst, maar we kennen haar natuurlijk allemaal gewoon als Berber. Die komt daar ook de boel op stel te zetten. Ze is op dit moment mega druk met haar gloednieuwe tour en reist het hele land door. En Overzande sluit ze gelukkig niet uit. Nou, we kunnen natuurlijk wachten tot die 30ste mei, maar waarom zouden we? We hebben er namelijk momenteel hier zo klaarstaan in de uitzending. Je hoort een interview wat Henk Ketting met haar had.
2: Berber, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Leuk dat ik jou aan de telefoon heb.
3: Ja, vind ik ook.
2: Ja, even iets wat mensen niet weten, want jij bent best al een tijdje bezig. Maar wie is Berber? Vertel dat eerst eens even.
3: Ja, nou dat ben ik. ik ben Berber. Ik ben 22 jaar en ik maak Nederlandstalige muziek voor mijn eigen project. En dat heet ook Berber. En ik schrijf eigenlijk veel vanuit gevoelens die ik, ja, waar ik me soms wel eens een beetje voor kan schamen. Of dingen die ik eng vind om te bespreken met mensen, zo face-to-face. En dan helpt het mij heel erg om er over te schrijven en muziek van te maken. Zodat je eigenlijk van een misschien lelijke gedachte iets moois kan maken. En dat vind ik fijn om te delen met mensen.
2: Je bent afgestuurd aan het Rotterdamse Conservatorium.
3: Ja, dat klopt.
2: Je hebt in 2024 een EP al uitgebracht.
3: Ja.
2: Met een aantal liedjes, zoals het liedje dat ik nooit voor je zing en zo.
3: Mijn eerste EP heette inderdaad Liedjes die ik nooit voor je zing. Dat is een zin die zit in een liedje wat heet Liever als ik lieg. En in dat liedje zing ik eigenlijk dat ik soms bang ben om heel eerlijk te zijn, omdat ik dan misschien denk dat mensen me dan minder leuk vinden. En daar in dat liedje zit een zinnetje waarin ik zeg, ik verstop de waarheid in dit liedje dat ik nooit voor je zing. Uiteindelijk heb ik dat liedje dus toch uitgebracht. Ja. Maar het gaat dus eigenlijk over, ja, wat ik net ook al zei, die dingen die je soms een beetje wil verstoppen, maar toch wel een plekje wil geven. En dat doe ik dan in mijn muziek.
2: Vind jij het makkelijk om nummers te schrijven?
3: Ja, ik vind het vooral, het gaat best wel vanzelf. Ik vind muziek maken gewoon iets heel magisch eigenlijk. En ik vind het heel fijn om te doen. Ik ben mijn hele leven al veel met muziek om me heen. En dus ik vind liedjes schrijven niet moeilijk, maar het kan wel soms lastig zijn als je iets wil afmaken of soms zit ik ook wel eens vast en dan wil ik een bepaalde sound of zo en dan is het best wel zoeken en ik ben best wel kritisch op mezelf en op wat ik maak, dus dat is soms wel lastig, maar op zich het muziek maken zelf vind ik niet, is niet moeilijk.
2: Je schrijft alleen Nederlandstalig, hè?
3: Ja, voor mijn eigen project schrijf ik wel alleen Nederlandstalig, maar ik schrijf soms ook wel eens in het Engels met andere mensen bijvoorbeeld samen.
2: In 2025 heb je de publieksprijs gewonnen.
3: Ja, klopt.
2: En nu, nog niet zo gek lang geleden, was je eigenlijk in het voorprogramma al te zien van Hannah May bijvoorbeeld.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Hoe is dat om in het voorprogramma te staan van Hannah May?
3: Ja, dat was echt superleuk. Dat was ook hier in Bergen op Zoom toevallig. En dat was in Gebouw T en het was helemaal uitgekocht. En ik had eigenlijk nog nooit voor zo'n grote zaal die helemaal gevuld was gespeeld. Dus dat was echt super tof. En er waren heel veel lieve mensen. Hannah May was ook super lief. En het was een hele fijne sfeer. Ik voelde me heel welkom. Wat heel fijn is als je een voorprogramma doet. Want het kan soms nog best wel spannend zijn. Omdat mensen niet per se voor jou naar die show komen natuurlijk. Maar dat was, ik kreeg hele goede reacties. En mensen luisterden heel lief. Dus dat was echt super leuk om te doen.
2: Nu heb je een nieuwe EP uitgebracht. Nog niet zo gek lang geleden.
3: Ja, klopt.
2: Ja, en daar staan twee singles op. Heel even van mij en Hartvast.
3: Er staan
2: wel meer op,
3: maar vier singles zijn er uitgekomen inderdaad.
2: Ja. En nu ben je een beetje aan het toeren door Nederland heen. En nu kom je naar Klompop.
3: Ja, dat klopt.
2: Ken jij Klompop?
3: Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ik kende het festival wel al voordat ik er zelf mocht gaan spelen.
2: Ja, wat verwacht je van de Zeeuwen op zichzelf? Want ja, goed, als je uit Bergen op Zoom een beetje komt en waar je nu ook zit, ja, dan ken je ze dan natuurlijk wel een klein beetje. Wat verwacht je, hoe die Zeeuwen op jou reageren?
3: Het lijkt me hartstikke gezellig, dus ik hoop leuk. Ik denk niet per se dat het heel anders gaat zijn. Ik ben zelf veel in Rotterdam en dus opgegroeid in Bergen op Zoom en daar zijn mensen best wel nuchter en gewoon recht voor zijn raap. En volgens mij is dat ook wel een beetje de mentaliteit in Zeeland. Dus ik denk dat dat goed bij me past en dat ik dat hartstikke gezellig ga vinden.
2: Ja, hoeveel nummers ga je spelen?
3: Oh, dat weet ik nog niet precies. We spelen volgens mij, we mogen gewoon 30 minuten spelen, dus die gaan we gewoon goed vullen.
2: Ja, en dat doe je samen met je band, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Nou, ik wens je heel veel plezier erbij. Ik zou sowieso tegen de mensen zeggen om even op Spotify naar je muziek te luisteren, want dat is hartstikke leuk.
3: Voor
2: de
3: mensen, helemaal goed. Of op vinyl mag ook.
2: Op vinyl, ja, want ik zag je laatst op TikTok voorbij komen met een hele doos vol met vinylplaten.
3: Ja, dat klopt.
2: Was je trots op?
3: Die is hier ook uit.
2: Ja, daar was je trots op, zag ik.
3: Ja, zeker. Daar ben ik heel trots op. Daar hebben we heel lang naartoe gewerkt. Dus ik vind het super cool om mijn muziek ook gewoon vast te kunnen houden en fysiek uit te brengen. En niet alleen digitaal. Dus dat vind ik super cool.
2: Als mensen eventueel die LP zouden willen hebben, hè? Want ja goed, we hebben het wel over. Maar je hebt een website, hè? Waar kunnen de mensen terecht dan?
3: Ja, je kunt hem bij mij bestellen op berberdietvorst.nl. Of je kunt langskomen bij de tour, daar heb ik ze altijd bij me. En je kunt ze ook nog kopen bij alle Plato-winkels in Nederland.
2: Nou, dan wens ik je nogmaals heel veel plezier met Klompop en wij spreken elkaar.
3: Dankjewel.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Investeringen en wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker twee mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. En bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. En dan nog het weer. Het is nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Know It All. Daarvoor Level 42, Turn It On. We weten niet alles bij Streek Omroep de Beverlanden. Net zoals Teddy Swims met Mr. Know It All. Maar we weten wel heel erg veel op de redactie, hoor. Bijvoorbeeld dit. De gemeente Goes die wil de straatverlichting de komende jaren flink verduurzamen. Alle lantaarnpalen die moeten uiterlijk over 2 jaar zijn voorzien van LED-verlichting. En nieuwe lampen die gaan standaard 30% minder fel branden. Volgens wethouder Stan Mulblok merken inwoners daar nauwelijks iets van, terwijl het wel energie bespaart en beter is voor natuur en dieren. In sommige natuurgebieden kiest Goes er zelfs voor om helemaal geen verlichting meer te plaatsen. Veiligheid blijft volgens de gemeente wel voorop staan. Op plekken waar inwoners zich onveilig voelen, kan juist extra verlichting komen. Volgend jaar start Goes bovendien met een proef waarbij straatverlichting in enkele wijken nog verder wordt gedimd. Nou, we gaan het allemaal zien. Misschien een goed idee om een zaklamp te gaan kopen. Om en erbij 7:15. Dat betekent tijd voor de plaat en zijn verhaal. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De dag is al lang begonnen als ze eindelijk wakker wordt. Ze wrijft de slaap uit haar ogen, staat op en schuift de gordijnen opzij. Mooi, de zon staat er lekker hoog, denkt ze bij zichzelf. Dit gaat vast en zeker een schitterende dag worden. Vandaag hoeft ze niet te werken. In plaats daarvan wil ze de hele dag op het strand liggen. Lekker bruin worden en plezier maken. En belangrijker nog, achter de mannen aan. Pas maar op, heren. Deze dame gaat op jacht, zegt ze tegen haar spiegelbeeld, terwijl ze ondertussen haar haar doet. Zij is de jager en jij bent haar prooi. Daar laat ze liever geen misverstanden over bestaan. Ze is een zwoele stem die je even betoverend toespreekt, maar zeker niet voor lang. 1 nacht vol passie, dat is het enige waar ze naar op zoek is. 1 enkele nacht en zeker niet meer. Vandaag gaat ze weer op veroveringstocht, op zoek naar een nieuwe prooi. Dus mannen, laat je hoofd niet al te veel op hol brengen als je haar tegenkomt en ze je met een zwoele blik recht in je ogen aankijkt. Want als je de volgende ochtend wakker wordt, is ze ongetwijfeld al lang weer verdwenen.

All That She Wants, de plaat en zijn verhaal voor deze aflevering van de Beverlands Avondshow naar huis. En aanstaande maandag, 7:15, hebben we een nieuwe plaat en zijn verhaal klaar liggen met Bart van Leeuwen. Terug naar de hitlijsten. Dit is de laatste single van de Stones.

Rolling Stones en van deze heren hun nieuwe single In The Stars. En ik moet zeggen, een plaat die staat als een huis hoor. Bijna 7 uur geworden, dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis erop zit. Ik heb er nog eentje voor je klaar liggen. Dick van der Heijden en Still Here in de rockversie. Ik zeg bedankt voor het luisteren, maak er een fijne avond van en graag tot morgen bij Op Weg of Naar Huis.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn 2 toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trekken.

En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Bevelanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk in Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Stellenplas en Rilland. Op de N57 is het druk, onder meer van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelanden en Ouddorp. Bij goede reden heb je ook een kleine 10 minuten tijdverlies. En van de Brouwersdam naar Middelburg sta je bij Middelburg ook 10 minuten vast. Verder heb je op de N59 10 minuten oponthoud van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. En op de N256 van Zierikzee naar Goes heb je bij Wolfaartsdijk ook 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij Rockblok Radio. Het is maandagavond, dus ja, het is tijd om in de file te staan volgens mij hier in Zeeland. Het is heel razend druk momenteel.
1: Ja, iedereen wil naar huis.
0: Iedereen
1: wil naar huis.
0: Ja, het is natuurlijk mooi weer geweest. Ja, het Pinksteren, dat is altijd sowieso bij ons natuurlijk een hele drukke bedoeling. Was ik weet nog van vroeger in de Nesse. Kon je over de koppen lopen, letterlijk bijna. En ja, nu is het weer druk. Ja, dat Renesse, dat is een beetje aan het aflopen volgens mij. Volgens mij de laatste tent aan gaat dicht.
1: Ja, dat lijkt het wel. Nu zit iedereen op het strand. Kun je daar over de koppen lopen?
0: Ja, kun je daar over de koppen lopen. Ja, je hoort het. Je denkt van misschien, ik hoor een andere stem. Ja,
1: is dat een jaartje voorbij.
0: Ja, dus Adi die zit er momenteel bij. Want Peter is even op vakantie. Die zit lekker met zijn bal in Portugal.
1: Renesse,
0: ja. En dus ik had gevraagd aan Adi van, kan je eens even wat komen bijdragen aan liedjes en oude hoer. Waarom ook niet, hè?
1: Het is altijd te doen, hè? En ik kan tegenwoordig op de fiets, dus ja.
0: Ja, daarom, oké. We gaan natuurlijk eerst even beginnen met een nieuwtje. Ja, toen draaien we nog even een oudje. Drill Killer from Out of Nowhere, Crust Punk Band uit Zweden. Ja, met Trouble, Crobot, met het nummer Trouble. Ja, Crobot zit wel een beetje in hetzelfde hoekje van Trouble, een beetje...
1: Lekker heavy, hè?
0: Van die doom, oude hardrock,
1: Maar wel gaaf. Redelijk nieuw, maar ook weer oud.
0: Ja.
1: Zijn er met z'n drietjes, hè, die gasten?
0: Klopt, ja.
1: Maar het is rete heavy,
0: ja. Ja, en een hele leuke clip opgenomen in een van de ink-tatoeage-studio. Dus ja, ik zou zeggen, laten we eens naar luisteren. Dit is Trouble van Crobot.

0: Ja, Crowbot met Trouble van de plaat. Een nieuwe plaat, Supermoon of Supermoon eigenlijk.
1: Nou, weten we wat we moeten doen, hè? Ja, de winkel.
0: Absoluut, man. Ja, natuurlijk heeft Adi een lijstje gemaakt. Ik heb gevraagd van, joh, heb je een stuk of 15 nummertjes? Ja, dat gaat lukken.
1: Ja, ja, nou ja. Het kost, is ook kost niet veel moeite, hè?
0: Nee.
1: Staalt genoeg, dus.
0: Daarom.
1: Ja.
0: En ja, voor, we hebben de Angels of Babylon. En ik moet zeggen, daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Dat is een band van de ex-drummer van Manowar.
0: Oké.
1: Ja. En ja, die werd uit die band gekikt en die dacht, dan breng ik zelf een bandje. En die heb veel zelf gedaan, al nummers geschreven, geproduceerd. En deze is al van 2012 of zo, hoor. Okay. Dus een poosje uit. Dus, ja. Maar het is wel gewoon een lekker liedje.
0: Lekker heavy metal.
1: Metal.
0: Gaan we dat eens naar luisteren. Thunder God van de Angels of Babylon.

0: Nou ja, dat was Thundergod.
1: Ja, dat klinkt Angel of Babylon. Angels of Babylon, inderdaad. Ja, de band op zoveel. Daar heb ik wel eens wat van gehoord bij jou thuis.
0: Ja, dat kan heel goed, want ik ben er sinds een jaar helemaal gek op. Okay. En, maar ze bestaan al ook sinds 2012 en ze hebben iets van 8 LP's, live CD's, van alles, DVD's. Ja. Engelse band spelen vrijdag in VVJ, Spirit of 66.
1: Oké. Okay.
0: En die dag daarna in Deinze in LP. En okay, vrijdag okay, mag ik met mijn zoon mee daar naartoe, cadeautje.
1: Nou, gezellig.
0: Ja, dus worden we meezingen.
1: Oké, okay, nou kijk. Ja. Kun je vast oefenen. Never a good day to die van Absolva. Yeah.

0: Absolve me.
1: Ja, zin in.
0: Never a good day to die. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje religieus, absolve. Dan gaan we maar naar iets minder religieus, namelijk naar Witch Club Satan.
1: Dat is wel religieus, toch? Nou, maar dan, ja, een beetje...
0: Ja, het ligt eraan een beetje.
1: Maar met deze dames mooi geruzie hebben,
0: nee, Martin. Dat denk ik ook niet. Het is een feministische Noorse black metal band. En ja, ik weet niet of je hun clips wel eens hebt gezien, maar...
1: Ik zag net een fotootje en denk, nou, dat is... 21 plus.
0: Ja, dan komt het wel een beetje op neer. Ja, ja, volgens mij staan ze binnenkort ook in de 013. Dus als je daar naartoe wil, dan kun je er zeker naartoe gaan. Ja, ze hebben een nieuw nummer uit, of van een nieuwe plaat die uit gaat komen. En die heet The Kids Will Kill Us van Witch Club Satan.

0: Ja, allemaal gegil en gekrijs op het achtergrondje. Ja. Gezellig, lekker.
1: Dikken met meiden.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat mag je niet zeggen dan zeker?
0: Dat weet ik niet of je dat mag zeggen. Waarom zou je dat niet mogen zeggen?
1: Dat weet ik niet. Feministische band. En als je dan, ja.
0: Dan blijven er natuurlijk toch steeds vrouwen. Of niet te missen.
1: Ja, maar misschien ligt dat gevoelig. En dan gaan ze wel op krijzen.
0: Dat weet ik. Nee. Geen idee. Ik geef me niet zoveel op politieke gronden, zou ik maar zeggen. Of als het überhaupt de politiek is. De band Heaven's Basement. Ja, die ken ik wel.
1: Dat is ook al lang geleden.
0: Ja, ik heb die nog eens via dat blad Classic Rock. Rock Classic, hoe heet
1: dat? Dat kan wel, ja. Dat is...
0: Daar stonden ze in en die hadden van die verzamelcd'tjes altijd erbij. En daar kwam ik Heaven's Basement tegen. Ja. Dat weet ik nog wel.
1: Die hebben niet zo lang bestaan, maar dat is nu ook weer een andere band en, met die zanger, maar... Dit is wel een lekker nummertje, hoor.
0: Ja. Het was echt een lekkere feel-good hard rock eigenlijk ook wel een beetje.
1: Ja, dat klopt.
0: Het swingde wel aan. Ja, het is lang geleden dat ik het heb gehoord. Dus ja, het is fijn dat er weer eens een nummer voorbij komt. Ik zou het bijna helemaal vergeten zijn. Dit is een Fire Fire van Heaven's Basement.

0: baby.
1: Ja, dat knalt er even in, hè?
2: Ja, absoluut. Ja. Lekker, een beetje feel good hard rock. Ja, dan is het tijd voor. Even kijken, ik moet deze even aanswingen. Ja, en deze keer wordt de cover verzorgd door de band Primus. Dat staat op de nieuwe EP die uit gaat komen. Of is net uitgekomen, denk ik. Of gaat uitkomen. Handful of Nugs. En ja, die cover is eigenlijk al een... Ja, dus
1: klassiekertje, een beetje.
2: Een klassiekertje, wel. Dat is Holy Diamond van Dio. En, ja, en nou zingt Les Claypool het niet zelf. Daarvoor hebben ze, hoe heet je ook alweer, even zoeken. Paddles Pit Party, dat is een of andere clown. Ja, zoek het maar op. De man is 61 jaar oud. Hij is eigenlijk Michael Geyer, een Amerikaanse zanger en entertainer. Ja, en volgens mij is het een beetje een bad clown, noem maar eens.
1: Oké, evil.
2: Evil of zo, ja. Ik heb het wel eens een paar keer voorbij zien komen ergens een keer. Dat Puddles Pit.

0: Kijk, Holy Diver van Primus samen met Puddles Pit Party.
1: Stel even, dat is het, zo'n Pipo.
0: Ja. Of nee, Piero.
1: Pipo.
0: Het was niet verkeerd. Het was ook niet echt super, super eerlijk gezegd.
1: En het mooie is, dan zitten we daar te praten. En dan heb je over Larry Lalonde.
0: Ja.
1: Possessed. Baruch.
0: Ja.
1: Ja. En dan is Baruch ineens vernieuwd.
0: Ja. Dat klopt, ja.
1: Ja.
0: Trouwens, ik zag laatst Larry Lalonde gaf uitleg hoe hij dus het liedje had ingespeeld voor South Park. Hè? Dat beginnetje.
1: Ja.
0: Hoe hij dat dus speelt. Want hij heeft dat ingespeeld. Samen met natuurlijk, ze hebben dat nummer geschreven. Toen eigenlijk de jongens het kregen van South Park, die mix, kregen ze dat. Toen zei ja, ze zijn niet goed. Nee, zei ze, nou moet je toch versneld afspelen een beetje. Toen hadden ze, dat zit heel raar in elkaar. Ja,
1: dus daar verdient die klauw voor mijn geld mee.
0: Nou ja, dat, ik hoop het voor ze.
1: Ja.
0: Dat ze er wel royalties voor krijgen. Lijkt me toch wel.
1: Zal toch wel.
0: Juist. Nog eens eentje van jouw lijstje. De band Holy Terror.
1: Ja.
0: Volgens mij, die hebben van het jaar, net vorig jaar of dit jaar, nieuwe plaat uitgebracht.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Was dat geen Dark Angel?
0: Nee. Die hadden toch een...
1: Weet niet, dan ga ik zoeken.
0: Was dat Holy Terror? Of ben ik nou even in de war?

0: Oh, maakt niet uit. Maar dit is ook een grave band die een beetje al te vergeten was, hè?
1: Ja, ja. Ik denk dat ik even met een andere band in. Maar ik weet niet zeker.
0: Had er zat iets met Holy in of met Terror?
1: Ja, Holy Terror.
0: Ja.
1: Toch?
0: Nou, als je hem opzet, gaan we opzoeken.
1: Gaan we het opzoeken. Guardians of the Netherworld, Holy Terror.

0: Ja, ik zat met Sacrifice in mijn kop.
1: Ja, het duurde 5 minuten en toen wist je het.
0: Maar ja, dat is het dus niet. Dus nee. ik was helemaal in de war. Helemaal in de boren. Kom gewoon door de Pinksteren, komt dat. Ja, tijd eentje van de lijst van Marijs. Ja, ik heb er altijd normaal 2 op staan. Maar die ene stond helaas niet op Tidal. Dat is de band Scone of Scone. Even kijken. Scone, ja. En daar komt er ook een beetje een rare titel. Er zat daar Suslikut Yassilit.
1: Het klinkt best wel waardeloos eigenlijk.
0: Het klinkt eigenlijk een beetje als... is het Zweeds? Is het...
1: Zweeds.
0: Vins? Ik weet het niet. Maar welke band er wel op stond, dat was de band Waardeloos. Waardeloos, dat is een Nederlandse punkband uit Boskoop, opgericht in 2003 door 2 10-jarige jongens. Het is ook de jongste punkband van Nederland. Ze spelen snelle no-nonsense punk, nederpunk in de stijl van de band als Heizenroosjes en Hang Youth. Ja, ik heb nog nooit van deze jongens gehoord. Maar ja, nu zijn het geen tieners meer natuurlijk. 2003 is ondertussen alweer meer dan 20 jaar geleden. Ja. Dus het zijn ondertussen 30ers geworden, denk ik. Ik wil het niet van Waardeloos.
1: Voor iedereen die in de file staat.
2: Wat moet dat?

0: Ja, daar luister je nog steeds naar. Dus, ja, dat is een jingle. Ik moet nog de jingles tussen gooien. Dat is professioneel.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel gaaf, Arloes. Ja, ja, een beetje Take Low Abort sinds die eerste.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat ik...
0: Ja, de tekst was heel humor.
1: Ja, ook heel leuk.
0: Ja. Ik wil het niet. Nee, heel duidelijk.
1: Ah, en dat, toch, zo'n band wil ik wel, hoor.
0: Ja, hoor. Ja. We hebben nog een nieuwtje openstaan. De band Velvet Queen met The Greater Good. Ze is een Zweedse hardrockband uit Gothenburg. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Die heet The Greater, of die gaat uitkomen, sorry, 18 september. The Greater Good. Dus nog even wachten. Gaan we eens even naar luisteren. Volgens mij, ja, Guns N' Roses zit er wel in.

0: Ja, Obituary, Threatening Skies and Life is Life. Ja, we hebben nog één nummer te gaan van de band Tyr.
1: Ja, Viking Metal. Gave clips, dat slaan ze elkaar allemaal de hersens in van die zwaarden en zo. Dan gaan ze volle bak op het vuist. Dat is leuk, joh.
0: Absoluut. Nou, als je dat zin hebt om te doen, dan zit misschien een goede bereidingsmuziekje. Tot in het volgende uur is dit Tyr met Hold the Heathen Hammer High.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de tweede keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen.

En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Bevelanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen. Vooral vanuit Zeeland is er veel terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Stellenplas en Rilland. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam is de vertraging 20 minuten tussen Port Zeelanden en Stellendam. En op de N59 van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein sta je voor knooppunt Hellegatsplein een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, als we gaan we oude opener Suicidal Tendencies met Join the Army van de gelijknamige plaat uit 87. Dat is alweer een behoorlijk poosje geleden.
1: Dus is echt wel lang geleden. Ja.
0: Volgend jaar is die verder heruit, die plaat.
1: Net zo uit als wij, Mark.
0: Ja, absoluut. Ik voel die grijze haren nou al zitten. Oké, ja, en natuurlijk niet oude muziek hebben we natuurlijk ook voor de rest van dit uur. Nee, we hebben natuurlijk ook nog wat nieuwe liedjes. En namelijk van de band Furies. En de band Furies komt uit, er staat hier Parijs, maar wel heel veel bands. Ik denk, komen alle bands tegenwoordig uit Parijs of zo. Misschien is het heel makkelijk.
1: Ja.
0: Ja, als je dan natuurlijk een plaatje als Lignac of zo schrijft, heb iedereen iets. Waar de hel is dat dan toch?
1: Ja. Ik ken iemand die woont daar.
0: Ik ken ook iemand die woont, maar er is geen metalband.
1: Speelde wel in een metalband.
0: Ja, dat weer wel. Ja.
1: Lang geleden.
0: Af en toe kwam zijn schoonzoon daar wel eens ook. Die speelde ook in een metalband. Of speelde in een metalband. Nou ja, de band Furies. Even kijken. Ze hebben een single uitgebracht voor dit jaar. En die heet Cannibal. En ja, ik vind die zangeres Sayan Janas. Of Janas, hoe je het ook maar uitspreken. Ja, die vind ik wel best wel goed. Die kan best een aardig potje zingen. Gaan we eens naar luisteren. Cannibal. Van Furies.

0: Ja, behoorlijk hoog ethisch gehalte natuurlijk.
1: Dat klopt.
0: Dat is dan van Wiet, nee.
1: Kunnen ze een songfestival mee doen?
0: Ja, oui, ja. Quatre vingt ans. Ik vind het wel een hele goede zanger. Ze kan lekker de strot open trekken. Ja. Oh, kijk dan. Skid Row.
1: Ja, dat gaat over die zangeres.
0: Is dat zo?
1: Big Guns.
0: Big Guns.
1: Ja.
0: Je hebt de zangeres wel eens gezien.
1: Nee, maar dat bedacht ik me ineens.
0: Oké, okay, ja. Nou ja. Ja,
1: ja. Het maar Skid Row is wel gaaf natuurlijk, van hun eerste plaat.
0: Ja.
1: En die wilde ik nooit luisteren, want Bon Jovi vond Skid Row gaaf. Toch? Dat is niks.
0: Dat moet druk zijn.
1: En ik vond Bon Jovi stiekem wel gaaf, dus toch waarom geen Skid Row? Ja, dan kom je vanzelf bij deze.
0: Ja, ja. Je hebt jezelf wel moeilijk gemaakt.
1: Ja, maar dat was normaal in die tijd, hè?
0: Okay.
1: Ja, moeilijke jeugd.
0: Ja, dat zal het wezen, ja. Stel je voor dat je vrienden erachter komen.
1: Ja, nee, moet je niet hebben. Dus dan verstop je al die platen. Ik kende wel iemand die deed dat.
0: Ja?
1: Ja, we gaan geen namen noemen, maar die legde dan platen die we niet mochten zien onder zijn bed.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en zelf gingen we dan altijd Slayer luisteren, zo. En toen ineens vonden we die platen, zo. Talking okay. Heads en UB40.
0: Huh.
1: Ja, die hebben toen allemaal bekrast.
0: Nee. Oh, je bent slecht. Oké, okay. Skid Row, Big Guns.

0: Toch zijn wij beschaafd, hè? Want we lullen niet door zo'n gitaarsolo heen.
1: Nee. Heeft die jongen hard op geoefend. Dus, en die heeft er moeite voor gedaan om het op te nemen.
0: Dat klopt.
1: Dat vind ik ook. Dat het gewoon netjes uit moet luisteren.
0: En ons ego is nog niet zo groot dat wij dat...
1: Nee, gelukkig niet. Het valt mee.
0: Ja, dat valt mee.
1: Je wordt beschaafder, hè? En,
0: als je ouder wordt, we zijn 40 en heel beschaafd worden.
1: Ja, dat bedoel ik. Kijk, moet je nagaan als we 60 zijn. De meest beschaafde mensen ter wereld. Gaat wel even duren. Even kijken. De band Mordred. Dat is lang geleden dat ik daar nog wat van gedraaid heb.
0: Ja, dat klopt. Maar we hadden ook weer zo'n band uit de Bay Area, San Francisco. En daar speelden al die gasten van Testament zongen erop mee. En het was altijd zo'n bandje van dat je dacht van, hè, komt die uit de Bay Area? Maar dan hoor je dat gitaargeluid. En dan denk je, ja, die komt uit de Bay Area.
1: Ja, het was een beetje aparte ei.
0: Ja, er was ook een rapper bij of een scratcher. Nee, wat was
1: het? Dat was een scratch DJ-ding.
0: Ja, hetzelfde wat wij met die platen deden. Maar dat deed hij dan in het echt. Het klinkt wel gaaf.
1: Een hele aparte band,
0: En dit is van hun ook eerste plaat.
1: Nou, daar gaan we
0: Fool's Game.
1: The Artist van Mordred.

0: Ja, lang geleden dat ik deze weer heb gehoord.
1: Ja, en vroeger was alles beter, hè?
0: Ja, vroeger wel, ja.
1: Ja, zelfs Mordred was toen beter.
0: Ja, dat klopt. Inderdaad. Om maar weer even naar deze tijd te stappen. De band Distant. Ik weet niet, ken je die band?
1: Nee.
0: Ik denk waarschijnlijk dat jij er niet zoveel aan vindt.
1: Oh, ik ken wel Distant Thunder, maar dat is met James Rivera van Hellstorm. Maar
0: Nee, dat is het niet. Nee, dit is metalcore, deathcore ding. Oei. Dus ik weet niet of dat helemaal je ding is. Ik heb ze een paar jaar geleden heb ik ze gezien op Roosendaal op Penair. Gelukkig was ik strontlazers, dan vind ik alles leuk. Want normaal gezien dan ben ik niet zo van deze dingen. Maar ja, ik ben niet de enige die dit programma maakt en ook niet ernaar luistert. Dus ja, en ik vind ook gewoon iedereen moet bediend worden. Dus ja, gaan we er gewoon wat vandaan. Dit is een nieuw nummer van Distant, dat heet Red Torture.

0: Oei. Nou, ik hoop dat de fans van Distant weer lekker verdiend zijn. En daar kunnen ze het dan even mee doen.
1: Ja, ja. Eigenlijk mogen we er niet om lachen, Martin. Maar toch zie je van die festivals veel van die gasten helemaal uit hun dak gaan.
0: Ja. Dat vooral het jongere publiek. Maar er zijn ook gasten van ons leeftijd die dit helemaal geweldig vinden. Ja, ieder zijn ding natuurlijk. Ik vind dingen leuk die waarschijnlijk een ander weer helemaal geen zak aan vindt. Ja, heb je?
1: Ja, nou ja. Daarom is Diviner nu op het lijstje.
0: Oké, okay, is dat zo?
1: Uit Griekenland.
0: Uit Griekenland, oké. Okay. Ja.
1: Hele gave band. Gewoon hebben de 3 cd's uitgebracht. En toevallig ook een keertje Ernst gewoon gezien. En sindsdien ben ik echt fan van deze band.
0: Okay.
1: Maar het is echt een klassieke metalband.
0: Ja, ja. Ik vind altijd met die Griekse bandleden, die hebben altijd van die fucking moeilijke namen. Van die onmogelijke namen.
1: Ga je ze allemaal zeggen nu?
0: Nou ja, de een heet al Giannis Papanikolaou.
1: Ja.
0: En dan heb je nog Timios Krikos.
1: Ja. Als je nu gewoon een artiestennaam nemen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, had je gewoon Jenny of zo.
1: Jenny.
0: Jan. Jan.
1: Mike King.
0: Jan Papa.
1: Zet maar op, Martin.
0: Ja, is goed. The Viner, The Earth, The Moon and The Sun.

0: Ja, Griekse kwaliteit met een lekkere Suzuki erbij.
1: Ja, toch zou wel eens gaaf zijn als je zo'n metal festival hebt met alleen maar zulke bands.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: En dan in de Acropolis of zo.
1: Ja, zoiets. Gelijk vakantietje
0: vastplakken. Ja. Lekker hoor. Nee, zeker wel. Even kijken, tijd voor een volgend item. En dat is deze.

0: Ja, en deze keer in de proto-metal hebben, vind ik persoonlijk zelf een hele gaaf band, Sir Lord Baltimore. En Sir Lord Baltimore was een Amerikaanse rock, ja, beginnende heavy metal band uit Brooklyn, New York. En eigenlijk, ja, vele jaren later zijn ze zelfs een beetje eigenlijk een soort christelijke achtige rockband geworden. Maar er was er ook nog maar één van de bandleden in. Okay. Het was ook maar een trio eigenlijk.
1: En hij zag het licht en die andere dacht
0: het blijkbaar. Ja, blijkbaar. Ja, denk het ja. 2006 of zo. Dus kwam het weer samen. En ja, de Reform Band featured een overt Christian focus en lyric.
1: Ja, maar ja. Dat zijn best veel van die white metal bands natuurlijk, noemen ze dat.
0: Ja.
1: En die zijn over het algemeen klinken die had wel goed.
0: Ja, ja. Toen in 1968 waren ze het verre van zelfs.
1: 1968
0: waren ze dat nog niet zo.
1: Nee.
0: Toen was de band geformeerd en drie bandleden, namelijk even kijken, lead vocals en drummer John Garner, gitarist Louis Dambra en bassist Gary Justin. En ja, hun eerste plaat kwam uit in 1971 en dat heet Kingdom Come. Dus ja, misschien was dat al een kleine aanzet tot. Uiteindelijk is er wel een band natuurlijk, die heet Kingdom Come.
1: Dat klopt, maar dat was weer door een Duitser opgericht.
0: Ja, klopt, ja. Even kijken, wat zat even, moet ik eventjes Cream Magazine. En daar werd voor het eerst ook wel de term heavy metal aan stijlmuziek verbonden.
1: Oké. Okay.
0: Dat was eigenlijk mijn eerste keer, was er nu de Sounds of Heavy Metal. Dat was meer van het kletteren van zwaar metaal. Maar daar werd het echt als term gebruikt van dit is heavy metal.
2: Real metal.
0: Ja. En ja, als je dat dan ook hoort, dan snap ik het ook wel. Tenminste, als je luistert, dan ga je dat misschien ook wel begrijpen. We gaan draaien van de plaat Kingdom Come uit 1970. Lady of Fire van Sir Lord Baltimore.

0: Ja, zo'n band als dit klinkt natuurlijk niet zo zwaar bijvoorbeeld als een band als Dis. Maar dit vind ik wel veel interessanter gewoon. Er gebeurt muzikaal wel zoveel meer, naar mijn gevoel.
1: Ja, binnen 3 minuten gebeurt heel veel.
0: Ja, super. Ja, het gaat als een trein, boem. Ja. Klappert er doorheen. Ja. Ja, en dat was een band uit de jaren 70. Ja. En zo zijn er veel van dit soort bands. Echt supergoed gewoon. Maar die zullen in de loop der tijd wel voorbij komen in de proto-metal. Daar gaan we natuurlijk vaker aandacht besteden aan dat soort bands. Ja, dan gaan we het eens even hebben over Crimson Glory. De band waar we vorig jaar naartoe
1: zijn. Ja, je had het toen zat ik ook hier. En we draaiden weer Crimson Glory, maar toen een oud nummer. En dit is dan het nieuwe nummer van Chasing the Hydra.
0: Ja, ik moet zeggen, zei ik er net altijd even. Ja, je zit een beetje te denken van waar gaat het naartoe, weet je wel, uiteindelijk met deze band in die zin van qua geluid. En dan hoor je de nieuwe plaat. En het was voor mij wel eventjes, wel even wennen, zou ik maar zeggen.
1: Dat is echt zo'n groeiende plaat is dat. Ja, en dat klopt. Zijn toch de beste op de duur.
0: Ja.
1: En deze, ja, moet gewoon veel draaien. En op de duur zing je die lekker mee als je onder de douche staat. En sta je weer een uurtje de douche, hè?
0: Ja. En dan weet je wel wat dat kost tegenwoordig.
1: Ja, maar dat is het dubbel en het was waard.
0: What are you doing, honey? I'm chasing the Hydra. So that's what it's called. Right. Crimson Glory.

0: Jawel, Chasing the Hydra. Ik hoop dat het lekker was onder de douche. En dus gelukkig gehad met Chasing the Hydra. Ja.
1: Washing my Hydra.
0: Ja, washing my Hydra, inderdaad. Ja, zo kun je van hele veel dingetjes, vieze dingen maken natuurlijk.
1: Ja. Maar dit was ook best wel een bizarre band natuurlijk. Jaren 80 dachten ze dat ze heel groot werden.
0: Ja.
1: En toen ging het fout. En toen gingen ze een heel andere plaat maken.
0: Ja.
1: Die stiekem ook best wel leuk was.
0: Ja, ja.
1: Maar dat...
0: Het sloeg niet aan.
1: Dat ging niet, hè?
0: Nee. Het was een beetje... Er gingen ze ook allemaal van die bloesjes dragen... die een beetje
1: ja, dat
0: tijd
1: klopt.
0: Worden.
1: En die zanger die kreeg sterrenlures... en die ging ook zich zo gedragen.
0: Ze zijn ook wel eens een keer geweest... bij Alfred Lagarde in een programma. Hè?
1: Ja, klopt. Maar in die tijd kwamen ze ook op Aartsgedag.
0: Ja, klopt, ja.
1: Toen had je echt een gaaf Aartsgedag... met Sanctuary en Metal Church... Crimson Glory, Megadeth. Kijk, en,
0: dat waren nog eens tijden, mensen. Ja. Even kijken. We hebben nog Bruce Dickinson op de lijst staan. Ja, Bruce Dickinson is momenteel weer druk bezig met Iron Maiden natuurlijk. Een grote tour. Zou het de laatste tour kunnen zijn die ze ooit gaan doen?
1: Volgens mijn zwager wel. En dat zat hij met tranen in zijn ogen te vertellen. Dus ik denk het wel.
0: Ja. Ja. Ja, ze worden natuurlijk toch wel oud. Op een gegeven moment is het een keer op natuurlijk.
1: Ja. Ja. Iron Maiden weet dat.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Iron Maiden?
1: Ja.
0: Iron Maiden.
1: Ja, bezwaren. En dus dat zal niet meevallen. Dat gaat voor veel mensen gaat het echt wel die wordt huilen.
0: Ja, ik vind dat als je metalhead bent, moet je ze minstens één keer in je leven gezien hebben. Net zoals ze naar Lourdes gaan of zo, of Napels zien of wat dan ook. Je moet Iron Maiden gezien hebben.
1: Ja, dat klopt. En het is best wel zielig dat het nu voor veel mensen dan ook niet te betalen is. En,
0: ook dat, ja.
1: Ja, dus... Maar,
0: maar ja, we gaan niet iets draaien van Iron Maiden, we gaan iets draaien van Bruce Dickinson. Namelijk van de plaat uit 1979, Accidents of Birth, het nummer Freak. Trouwens, een remaster zeker 2001.
1: Ja.
0: Dus na 4 jaar was het als iets, oh, moet dat is genoemd.
1: Moet hij toch iets beter klinken? Werd hij opgepiept, gepompt en dan klinkt hij nu zo, hè?
0: Ja, Bruce Dickinson met Freak.

0: Ja, Bruce Dickinson in zijn periode natuurlijk na Iron Maiden, dat hij uitgestapt was, had hij toch een paar platen gemaakt. Hè? Tattooed Millionaire volgens mij, geloof ik.
1: Ja, maar een stuk of 6.
0: Ja.
1: Ja, en die laatste van hem, daar zit hij alweer terug bij Maiden natuurlijk. Het is wel altijd een goede platen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, hij is altijd heel productief geweest. Maar hij weet ook de juiste mensen om zich heen te verzamelen natuurlijk. Om het toch een beetje allemaal spannend te maken. Was Bruce.
1: Ja, maar hij heeft natuurlijk veel geld. Dus,
0: ja, dat zal wel. Ja,
1: en die kennen natuurlijk veel mensen. Dus ja, wat wil je dan nog meer dan? Dan kan je gewoon gave platen naar maken. Ja,
0: en als hij zich verveelt, dan gaat hij gewoon naar het vliegveld. En dan vliegt hij met een Boeing.
1: Op het moment niet, de kerosine is te duur.
0: Ja, dat is wat wezen.
1: Ja.
0: We got another. I've got an old Heinkel. From an uncle in Germany. Oké. Okay. Ja, Bruce Dick is natuurlijk van Iron Maiden.
1: Maar Bruce is nog niet klaar, denk ik hoor.
0: Nee, ik denk dat. Nee, denk het ook niet. En natuurlijk, weet hij, Steve Harris, die heeft natuurlijk ook nog dat andere bandje, British Line. Misschien dat hij daar uiteindelijk een beetje mee verder gaat of zo.
1: Ja. Maar misschien toch een beetje metaalmoeheid dat ze nu denken van stoppen ermee. Maar of een afscheidstournee van 15 jaar.
0: Ik wou net zeggen, deze tour die moet dan weer de hele wereld. Dus dat duurt ook weer 2 jaar misschien.
1: Zelfs de Scorpions nemen al 20 jaar afscheid.
0: Ja. We are not done yet.
1: Ja. Zelfs Ozzy Osbourne die wil oh nee, dit.
0: Dat wordt een beetje lastig, hè?
1: Ja.
0: Nou ja, misschien met zo'n, hoe heet dat?
1: Hologram. Samen met Dio.
0: Ja. Kijk, hologram water over je heen en zo. 3D-bril op voor de complete experience.
1: Ja.
0: Oké, nou, eens even kijken. Ja, natuurlijk binnenkort is ook een Roosendaal open air. Dus ja, als je daar kaarten voor wil halen, moet je dat zeker doen. Legion of the Damned speelt sowieso. Ik denk dat die dan ook wel eindigen. The Fifth Alliance, Novelation, volgens mij Gore Force 5. Die hebben er ook al een keer gespeeld. Valros, Embers of Oblivion. Dus genoeg komen eraan bands daar. En het wordt weer heel gezellig. En wanneer speelt zich dat af? 29 augustus. Dus ja, mensen, een heel leuk festival. En voor mensen die in de buurt wonen is het goed te doen. Want met de trein en je loopt 2 minuten en je staat al bijna op het festival. We gaan eens afsluiten, Adi. Ik zou zeggen hartstikke bedankt dat je bent langsgekomen.
1: Ja, graag gedaan. 2 uur is helemaal niks, hè?
0: Nee, het gaat zo voorbij. Hè.
1: Volgende keer doe
0: ik
1: 3 uur.
0: Ja, eens kijken of dat voor elkaar. Maar dan moet ik eerst even praten met iemand. We gaan afsluiten met I Am The Sinner van Jack Stars, Burning Star. Ik zou zeggen mensen, tot volgende week. Hoi, hoi!

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft twee tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht.

En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Bevelanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de wegen vanuit Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom sta je een half uur vast tussen knooppunt De Poel en Rilland. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam heb je een kwartier tijdverlies tussen Port Zeelanden en Stellendam. En op de N59 vanuit Zierikzee sta je tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

De 15e editie van Top 100 aller tijden werd uitgezonden via Radio 3 bij de Veronica Omroeporganisatie op 4 april 1986 tussen 7 en 3 uur. Vandaag hoor je de bovenste 16 in volle albumversie in Hof van Steen op Streekomroep de Bevelanden.

allemaal, hartelijk welkom op deze tweede Pinksterdag. Het is 9 uur geweest. Patricia Getrouw pakken we dan een top 100 alle tijden. Dit keer editie 15, 1986. We begonnen met nummertje 16, zakkend van nummertje 14. Good Night is Saigon. De situatie beschrijft de houding van Amerikaanse mariniers vanaf die militaire training op Parris Island tot verschillende aspecten in de gevechten in Vietnam. Dit staat op nummertje 15.

0: We hoorden zojuist het nummertje 15, het liefdeslied eigenlijk, wat van oorsprong was een New Year's Day, een ode van Bono aan zijn vrouw, maar werd herbewerkt en werd geïnspireerd door de Poolse solidariteitsbeweging. New Year's Day is terug te vinden op het album War en steeg voor de tweede keer editie van 16 naar nummertje 15. En op nummertje 14 hoorde je net Kate Bush en die kwam opnieuw binnen met deze Wuthering Heights van het album Kick Inside uit 1978. Zij staat er nu voor de vijfde keer in.
1: Dit is de top 100 aller tijden van
0: 1986.

0: We horen zojuist op nummertje 13 in de vierde editie Ultravox en Vienna. En dat was het vierde album en het was het eerste album waar Mitch Dure op te horen was. Want die nam de rol over van zanger van de formatie nadat John Fox de formatie had verlaten. Vienna was de derde single van dat album en dat was meteen hun doorbraaksingle. En de naam Ultravox was gevestigd. En die zakte van 8 naar nummertje 13. En je hoorde net de Dire Straits. De enige formatie die met twee hits in de top 16 staat. En je hoorde hun debuutsingle Sultans of Swing. Zat er 6 edities in. En die steeg van nummertje 15 naar nummer 12.
1: Jan Steen. Streekomroep de Beverlanden.

We horen zojuist op nummer 11 een plaat die alle 15 edities erin staat. Night in White Satin van de Moody Blues uit 67 van het album The Days of the Future Past. En de volledige versie is inclusief Late Lament die erachter aan hoort te zitten. En die steeg van 24 naar 11 en de top 10 die wordt geopend door de enigste formatie die met twee platen in de top 16 staat. The Dire Straits van jullie album Love Over Cold, dat is jullie vierde album, staat er 3 edities in en die stijgt van nummertje 13 naar nummer 10.

the show. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4239 56. You can.

0: We hoorden de Nets, de nummer 9, afkomstig van 27. 7 edities staan ze erin. ACDC, Hola de Rosie. En die Rosie, dat schijnt een groepje te geweest te wezen waar Angus Young ooit een one-night stand mee gehad heeft. Het was de doorbraaksingle van ACDC hier in Nederland. En kwam van het album Let That Be Rock. En je hoorde, als de laatste hoorde je Al Stewart, de hoogste nieuwe, of trouwens nieuw. Hij kwam opnieuw binnen met The Year of the Cat uit 76 op nummertje 8. En staat er 6 edities in.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij u terug met de nummer 7. De volledige versie van Another Break in the Wall.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

De 15e editie van Top 100 aller tijden werd uitgezonden via Radio 3 bij de Veronica Omroeporganisatie op 4 april 1986 tussen 7 en 3 uur. Vandaag hoor je de bovenste 16 in volle albumversie in Hof van Steen op Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen albumversie. En op deze tweede Pinksterdag zenden we ook weer de top 20 van de top 100 alle tijden uit. De 15e editie was dat van 1986. Omdat wij beloofd hebben u de lange versies allemaal te draaien, kunnen we niet verder komen dan 16 platen. U hoorde begin van het uur Pink Floyd, Another Break in the Wall van het album The Wall. Part 2 stond officieel in de lijst, maar we beloofden de lange versie. En je krijgt part 1, 2 en 3 bij elkaar. En die steeg van 11 naar nummertje 7. En dit staat op 6.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Vooraf en volgens Paradise by the Dashboard Light op nummertje 6. Zakte een plaatsje van nummer 5. Stond er al 6 edities in. Paradise by the Dashboard Light is terug te vinden op het album Bat Out of Hell uit 1977. Een jaar eerder, toen verscheen het album Hotel California van de Eagles. En die zakt van 3 naar nummer 5. En die staat er een editie langer in. Die staan er 7 edities in.
1: Jan Steen. Streekomroep de Beverlanden.

0: We hoorden zojuist nummer 4, Angie van de Rolling Stones, van hun 11e studioalbum Cuts, Hits, Soup uit 1973. En Angie, ja, die staat er al 10 edities in, steeg van 7 naar 4. En je hoorde op nummer 3 de oude nummer 1 van de vorige editie, Queen, en de Bohemian Rhapsody van het album The Night of the Opera.
1: En dit stond op nummer 2.

0: blijven staan op de tweede positie. Deep Purple, en de albumversie van Child in Time, staat er 12 edities in. En is uit 1972, bereikte toen de hitlijsten daar ze nog. In 75 bereikte het nog een keer de hitlijsten. Toen werd er een speciale mix uitgebracht. Ter gelegenheid omdat hij toen op nummer 1 stond in de top 100 alle tijden van 75. Die mix die duurde 7 minuten 49.
1: Dit was de top 10.
0: De top 10 van de top 100 alle tijden. 15e editie. Nummertje 15. Uitgezonden op 4 april 1986 bij de Veronica Omroep Organisatie. Op nummer 10 van nummer 13, Private Investigations van de Dire Straits. 9 van 27, Whole Otta Rosie van AC/DC. Op 8 de hoogste nieuwe binnenkomen, ofthans een re-entry, Ed Stewart, A Year of the Kids. Op nummer 7 van 11, Pink Floyd, Another Break in the Wall. Op 6 van 5, Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. 5, Kom van 3, Hotel California van de Eagles. En 4 kwam van 7. De Rolling Stones en Enzie. De top 3 staat op 3. De oude nummer 1 van de vorige editie. Queen en de Bohemian Rhapsody. En je hoorde hem net op de tweede plaats staan. 12 edities lang. En zelfs al een aantal keren lijst aan voor de Deep Purple. Chart and Town van het album Deep Purple in Rock. Mis je nog één nummer? En dat gaan we zo draaien. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Aanstaande woensdag zijn we er weer met een gouden oude aflevering. Volgende week maandag, dan zijn we weer terug met een regulier programma. Albumversie hier tussen 9 en 11.
1: En deze stond op nummer 1. 1, 1,
0: 1. Al 11 edities gaat hij mee. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Vorige editie stond hij nog op 4. En nu staat hij op die bovenste regio.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bever.

0: Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Wij zijn de Beverlanden. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons.